5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5:00 in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richtten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. 2/3 van de ondervraagden vindt het huidige systeem van erfbelasting prima, maar ruim de helft wil meer belasting op grote nalatenschappen. Zo'n 12% wil erfbelasting helemaal schrappen. Volgens schattingen valt nu zo'n 3/4 van de schenkingen van ouders naar hun kinderen onder de vrijstellingsgrens. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Deze onderzeeërs vervangen de verouderde Canadese vloot en worden ook ingezet in het Noordpoolgebied. De aankoop past in de plannen van Canada om de defensieuitgaven de komende jaren fors te verhogen. Op de NAVO-top vandaag en morgen in het Turkse Ankara is meer investeren in defensie het belangrijkste thema. Minister Sjoerdsma reist vandaag naar China voor een 3-daagse handelsmissie met 17 Nederlandse bedrijven. Het is zijn eerste bezoek sinds hij 5 jaar geleden op een Chinese sanctielijst werd gezet na zijn kritiek op mensenrechten schendingen. Tijdens de missie spreekt de minister onder meer met zijn Chinese ambtgenoot over de handelsrelatie tussen beide landen en over de spanningen rond ASML en Nexpedia. Door nieuwe activiteit van de vulkaan Etna ligt het vliegverkeer van en naar Catania op Sicilië stil. De as die de vulkaan afgelopen weekend tot 1,5 kilometer hoogte uitstootte, is over het vliegveld gewaaid. Daardoor is opstijgen en landen voorlopig niet mogelijk. Tientallen vluchten zijn er al geschrapt of omgeleid en reizigers krijgen op de luchthaven eten en drinken. De Etna is nog steeds een van de actiefste vulkanen van Europa. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: strakken zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels één voor één herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende de tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Deze onderzeeërs vervangen de verouderde Canadese vloot en worden ook ingezet in het Noordpoolgebied. De aankoop past in de plannen van Canada om de defensieuitgaven de komende jaren fors te verhogen. Op de NAVO-top, vandaag en morgen in het Turkse Ankara, is meer investeren in defensie het belangrijkste thema. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. 2/3 van de ondervraagden vindt het huidige systeem van de erfbelasting prima, maar ruim de helft wil meer belasting op grote nalatenschappen. Zo'n 12% wil erfbelasting helemaal schrappen. Volgens schattingen valt nu zo'n 3/4 van de schenkingen van ouders naar hun kinderen onder de vrijstellingsgrens. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslan?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

Bublé and Haven't Met You Yet. En daarvoor hoorde je Rudimental, Jess Glynn en Macklemore met These Days. We gaan even lekker wat zomerse muziek draaien hier op de vroege morgen van RTW Parkstad. Alles komt er voorbij, dus hou je radio lekker aan hier de hele dag. Want dan zit je geramd met goede muziek en gezelligheid. Fats and Small, September 99. Goedemorgen.

Als je ze allemaal wilt boeken, moet je diep in de buidel tasten. Madonna, Justin Timberlake en Timbaland maakten samen 4 Minutes. En daarvoor hoorde je Keen en This Is The Last Time. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En daarna word je weer bijgepraat. Dan word je bijgepraat. En daarna is het tijd voor 20 minuten hits op een rij. Met onder andere Eiffel 65, Godly and Cream. En ook Sam Fender en Olivia Dean komen daarin voorbij. Maar eerst even Snow Patrol en Shut Your Eyes.

0: zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
1: Bij Taxi Centrum.

met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. Doorbraak kwam dankzij een nieuw DNA-onderzoek. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Het weer, af en toe zon in het noorden, meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op RTV Parks.

Olivia Dean pakte zich samen met Sam Fender en ze maakte Rain Me In. Dat maakte een einde aan 20 minuten hits op een rij. Je hoort ook nog Godly & Cream, Eiffel 65 voorbij komen. En dit is Shawn Mendes samen met Camila Cabello en I Know What You Did Last Summer.

0: I Know What You Did Last Summer. Niet de film, maar wel het liedje Shawn Mendes en Camila Cabello. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van 7 juli. Het is dinsdag, morgen is het woensdag, dan breken we de week door 2. Ik laat je achter met de fijne pull-up to the bumper van Grace Jones. En ik zeg een hele fijne dag en graag tot morgen bij een nieuwe
1: Kim staat op.
0: Hou je radio lekker aan, hè. Het wordt heel gezellig hier bij RTW Parkstad met fijne jokes. Mijn collega's maken je dag nog een beetje leuker dan die. Misschien nog wat veel leuker dan die al wordt. Tot morgen. Hoi!

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pasta in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sit, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
4: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwitten zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels één voor één herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werken. Schadenetkoenen regelt alles.
10: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
11: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
10: Inderdaad, echt vakwerk.
11: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Barnes Max, dit liedje Eternal hoor je met I Wanna Be The Only One.
1: Rini van Beugel.
0: En daarvoor hoorde je Trust Fall van Pink. Een hele goede ochtend. Welkom bij RTV Parkstad. Dit is Staying Alive in de ochtend op dinsdag 7 juli. Alweer, we gaan ons voorbereiden op een dag lekker werken of alle andere dingen die je aan het doen bent. Veel mensen hebben inmiddels ook al vakantie, heb ik begrepen. Nou, veel plezier daarbij. Wat gaan we doen in dit uur? Nou, heel veel artiesten draaien. Bluff bijvoorbeeld, samen met Gijke Aarnaert. Samuel Welte, Chris Bia, Van, dat was jaren 80. Hey, Van en Janelle Monáe. We hebben ook nog een blokje 20 minuten hits op één rij. En de nieuwe single van Bebe Rexha en Faithless, die heet New Religion. En die hoor je nu.

0: tonight.
1: Janelle Monáe, de videoclip samen met Van hoorde je van We Are Young. Voordat we zo meteen overgaan op
2: de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
3: RTV Parkstad.
1: En in die 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij heb ik de volgende titels voor je klaargezet. Hit 'em up style, oftewel oeps tussen haakjes. I knew there's something going on. Moet dat nou? Walking Away en Euphoria. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
4: Hey mom, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
5: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
4: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Gemeente Voerendaal is door minister Bart van den Brink van asiel en migratie onder actief toezicht geplaatst, omdat ze niet voldoet aan de spreidingswet. Voerendaal vangt momenteel geen asielzoekers op, terwijl de wettelijke opgave 69 opvangplekken bedraagt. De verantwoordelijke bestuurders moeten op gesprek komen op het ministerie om afspraken te maken over het alsnog realiseren van opvang. Als de gemeente daar niet aan meewerkt, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie aanwijzen. Parkstad stelt dat de regio als geheel wel aan de gezamenlijke opvangsopgave voldoet, maar het ministerie beoordeelt gemeenten individueel. In Limburg is de jaarlijkse Bob Zomercampagne gestart. De actie moet automobilisten stimuleren om nuchter achter het stuur te stappen na een bezoek aan de horeca, een festival, sportkantine of barbecue. Met de slogan Top, jij blijft Bob worden bestuurders aangemoedigd vooraf een Bob aan te wijzen. Volgens gedeputeerde Jasper Kunselaars is dat hard nodig, omdat verkeersongevallen nog altijd veel slachtoffers en leed veroorzaken. De campagne wordt uitgevoerd door het regionaal orgaan Verkeersveiligheid Limburg in opdracht van de provincie Limburg. Roda JC is met 28 spelers afgereisd naar Delden in Overijssel voor het trainingskamp ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie. Tot en met zaterdag werkt de selectie van trainer Rob Penders een intensief programma af. Hoogtepunt van de trainingsweek is de besloten oefenwedstrijd tegen promovendus SC Cambuur op vrijdag. Opvallend is dat Joey Slegers niet meer tot de selectie behoort. Zijn proefperiode is inmiddels beëindigd. Roda laat weten dat supporters deze week via de clubkanalen kans maken op kaarten voor een thuiswedstrijd van FC Schalke 04. Steeds meer Limburgers nemen maatregelen om hun woning beter te beschermen tegen wateroverlast. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Ipsos INO, uitgevoerd in opdracht van het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg. Bijna 1 op de 5 inwoners heeft inmiddels aanpassingen aan de woning gedaan en ook het aanleggen van een noodpakket wordt steeds populairder. Tegelijkertijd neemt het gevoel van urgentie af. Nog maar 12% verwacht binnen 5 jaar met wateroverlast te maken te krijgen. Volgens de provincie en het waterschap blijft voorbereiding belangrijk, omdat door klimaatverandering de kans op extreme regenbuien toeneemt. Dan nog het weer in Parkstad. Na een bewolkte start breekt vanmiddag de zon steeds vaker door in Parkstad. Het wordt zomers warm met maxima van 28 graden. Er staat wel een matige tot vrij krachtige westenwind, waardoor de warmte aangenaam blijft en niet benauwd aanvoelt. Vanavond klaart het verder op. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen verloopt opnieuw droog en zonnig met 26 tot 27 graden. Vanaf donderdag stijgt de temperatuur verder en lijkt een nieuwe periode van tropische hitte aan te breken, met maxima tussen 30 en 34 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: De video van Euphoria hoorde je zojuist. 2012 alweer. Oh, er was geen video, zie ik nou net ineens. Sorry. Walking Away van Craig David zat daarvoor. Moet dat nou? Van Robert van Hemert en Donny. I Know There's Something Going On van Frida hoorde je nog. En Hit 'Em Up Style, oftewel Oeps van Blue Cantrell was de allereerste. In de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij. Zometeen uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend. Ik laat je achter met de Backstreet Boys. And I Want It That Way.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
7: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
8: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
9: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
10: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend gestegen na een aanval op een gastanker bij de straat van Hormuz voor de kust van Oman. Het schip zou zijn geraakt door een projectiel waarna brand uitbrak. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet officieel vastgelegd. De VS wijst naar Iran, maar Teheran heeft de aanval niet opgeëist en onafhankelijk bewijs ontbreekt. De aanval zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid van de belangrijke zeeroute. De olieprijs steeg met ruim 1% en de Europese gasprijs liep op met ongeveer 5%. Via het Tulpfonds komen 34 internationale topwetenschappers naar Nederland, van wie 29 uit de VS. Het fonds is vorig jaar opgericht door het ministerie van Onderwijs en onderzoeksfinancier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, om buitenlandse onderzoekers aan te trekken. Veel Amerikaanse wetenschappers zoeken een nieuwe werkplek nadat onder president Donald Trump fors is bezuinigd op onderzoek en de academische vrijheid onder druk kwam te staan. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwitten zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
12: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
13: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
14: Kom binnen.
15: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
14: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
15: Rockmart in Kerkrade, zei je?
14: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Girls and American Girls, omdat alle vrienden om hem heen allemaal Amerikaanse dames aan het daten waren, had hij zoiets van, hey, al mijn vrienden hebben Amerikaanse girls om te daten en ik niet. Nou, dan maken we daar toch een heel leuk liedje over.
1: Rini van Beugel.
0: Ik heb geen American girl, ik heb een German girl en die heb ik inmiddels getrouwd, dus dat is een German wife inmiddels. Wat dat ermee te maken heeft, weet ik eigenlijk ook niet. Ella Ella hoorde je nog van Frans Gal als showopener. Verderop heb ik twee liedjes met een bepaald thema, want het is dubbele dinsdag vandaag. En dan doen we twee liedjes van één artiest, twee liedjes van een groep, van een producer, van een titel of een thema, / onderwerp, bedenk het maar. En er kwam iemand met een heel leuke, de fuckerij is, maar dat mag je niet op de radio zeggen. En ik heb het dus toch gedaan, dat ik niet meer terug kan vinden van wie het appje was. Sorry daarvoor, maar ik heb wel de liedjes opgeslagen. En dat gaat dus prima. Dat gaan we zo meteen doen. Eerst is het tijd voor de meisjes van de Moulin Rouge. Dit is Lady Marmalade.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge.
3: Where's all my soul sisters?

Zo, helemaal tot het einde. Christina Aguilera, Lil Kim, Maya en Pink, oftewel de meisjes van de Moulin Rouge in de videoclip van Lady Marmalade. Ik had het al gezegd, we hebben een thema vandaag. Ik kan alleen niet meer terugvinden wie het gestuurd heeft. Sorry daarvoor, het spijt me heel erg. Maar het thema was te mooi om te laten liggen. Hey, als je dan toch dubbele dinsdagtracks draait, draai dan iets over het voetbal. Nou, dat is niet zo heel erg moeilijk, want er zijn best een paar goede WK-liedjes gemaakt, een heleboel slechte WK-liedjes. Maar een aantal van die liedjes doen het nog steeds heel erg goed in playlisten. Dit zijn er twee. Shakira hoor je nu al op de achtergrond met Waka Waka. En onderweg nog W.O.G. met Carnaval de Paris. En dat allemaal in het kader van Dubbele Dinsdag Trek. You're a

Ik heb inmiddels teruggevonden wie hem ingestuurd heeft. Andy was het. Ik moest er wel een flink stuk voor terugscrollen vanwege alle appjes die we hier binnenkrijgen. Maar Andy kwam dus met het idee om liedjes over het WK te draaien in het kader van de dubbele dinsdagtrek. Nou, bij deze Andy hebben we dat gedaan. Hey, het is tijd voor Ed Sheeran. Doen we dat toch?

0: in Schrekfilm, ik geloof 2, was dit Accidentally in Love van de Counting Crows and Night Children met Sapphire zat daarvoor. En onderweg hier bij RTV Park zat is...
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En in die 20 minuten hits op een rij en non-stop en breugelvrij. Hoor je de volgende titels voorbij komen? Cheap Thrills, I Thought You Were On My Side, Populair, Chariot en Love Of My Life, als ik dat ga halen. Want het kan zijn dat ik even moet inbreken in het kader van de tijd. Je hoort ze zometeen na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat?
7: Audiofrenzy.nl.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebbers. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: De Voerendaal is door minister Bart van den Brink van asiel en migratie onder actief toezicht geplaatst, omdat ze niet voldoet aan de spreidingswet. Voerendaal vangt momenteel geen asielzoekers op, terwijl de wettelijke opgave 69 opvangplekken bedraagt. De verantwoordelijke bestuurders moeten op gesprek komen op het ministerie om afspraken te maken over het alsnog realiseren van opvang. Als de gemeente daar niet aan meewerkt, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie aanwijzen. Parkstad stelt dat de regio als geheel wel aan de gezamenlijke opvangsopgave voldoet, maar het ministerie beoordeelt gemeenten individueel. In Limburg is de jaarlijkse Bob Zomercampagne gestart. De actie moet automobilisten stimuleren om nuchter achter het stuur te stappen na een bezoek aan de horeca, een festival, sportkantine of barbecue. Met de slogan Top, jij blijft Bob worden bestuurders aangemoedigd vooraf een Bob aan te wijzen. Volgens gedeputeerde Jasper Kunselaars is dat hard nodig, omdat verkeersongevallen nog altijd veel slachtoffers en leed veroorzaken. De campagne wordt uitgevoerd door het regionaal orgaan Verkeersveiligheid Limburg in opdracht van de provincie Limburg. Roda JC is met 28 spelers afgereisd naar Delden in Overijssel voor het trainingskamp ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie. Tot en met zaterdag werkt de selectie van trainer Rob Penders een intensief programma af. Hoogtepunt van de trainingsweek is de besloten oefenwedstrijd tegen promovendus SC Cambuur op vrijdag. Opvallend is dat Joey Slegers niet meer tot de selectie behoort. Zijn proefperiode is inmiddels beëindigd. Roda laat weten dat supporters deze week via de clubkanalen kans maken op kaarten voor een thuiswedstrijd van FC Schalke 04. Steeds meer Limburgers nemen maatregelen om hun woning beter te beschermen tegen wateroverlast. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Ipsos INO, uitgevoerd in opdracht van het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg. Bijna 1 op de 5 inwoners heeft inmiddels aanpassingen aan de woning gedaan en ook het aanleggen van een noodpakket wordt steeds populairder. Tegelijkertijd neemt het gevoel van urgentie af. Nog maar 12% verwacht binnen 5 jaar met wateroverlast te maken te krijgen. Volgens de provincie en het waterschap blijft voorbereiding belangrijk, omdat door klimaatverandering de kans op extreme regenbuien toeneemt. Dan nog het weer in Parkstad. Na een bewolkte start breekt vanmiddag de zon steeds vaker door in Parkstad. Het wordt zomers warm met maxima van 28 graden. Er staat wel een matige tot vrij krachtige westenwind, waardoor de warmte aangenaam blijft en niet benauwd aanvoelt. Vanavond klaart het verder op. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen verloopt opnieuw droog en zonnig met 26 tot 27 graden. Vanaf donderdag stijgt de temperatuur verder en lijkt een nieuwe periode van tropische hitte aan te breken, met maxima tussen 30 en 34 graden.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: gestolen. Ik moest inbreken in...
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Want we gaan er niet... Ja, we halen het wel, maar er komen reclames in de war. Je hoorde de nummer 4 in de lijst. Dat was Chariot van Gavin DeGraw. Populair van Italy en Ronnie Flex en Fred. Dan hoorde je nog Thought You Were On My Side van Cock Robin. En Cheap Thrills van Sia en Shana Paul was de allereerste in... De 20 minuten hits op één rij. Blijf dan over de allerlaatste. En die hoor je nu. En dat is Love of My Life. Zometeen de show van Arno op de radio. Ik wens je daar heel veel plezier bij. En wat mij betreft, tot morgen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Wow! De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
6: En papa durft niet in.
5: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirot Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
7: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
8: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Uit cijfers van het hypotheekdatanetwerk, geanalyseerd door Van Brugge Adviesgroep, zetten steeds meer starters hun hypotheekrente 10 jaar vast. Inmiddels kiest 76% van de starters voor die rentevaste periode. 5 jaar geleden was dat nog een minderheid. Tegelijk is de hypotheekrente de afgelopen week bij veel geldverstrekkers licht gedaald. Voor een hypotheek met nationale hypotheekgarantie ligt de gemiddelde rente voor 10 jaar vast nu rond de 3,9%. Volgens hypotheekadviseurs kiezen starters vooral voor lagere maandlasten. Shell verwacht opnieuw sterke handelsresultaten over het tweede kwartaal. Volgens het bedrijf zorgde de onrust op de olie- en gasmarkt, veroorzaakt door de oorlog tussen Iran en Israël eerder dit jaar, voor hoge opbrengsten uit de handel in olie en gas. Tegelijkertijd daalde de gasproductie flink. Dat komt door schade aan een groot gascomplex van Shell in Qatar, dat in maart werd getroffen bij een Iraanse aanval. De definitieve kwartaalcijfers verschijnen later deze maand. Zwaar noodweer heeft in het midden en westen van China aan zeker 10 mensen het leven gekost. Tientallen anderen worden vermist. In de provincie Hubei richten 2 tornado's grote schade aan, met windstoten tot bijna 150 km per uur. In de provincie Gansu worden nog 16 mensen vermist na een aardverschuiving. Ook een tyfoon heeft in het zuiden van China slachtoffers geëist. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. Dat heeft haar voormalige meidengroep GRL bekendgemaakt. Bennett overleed volgens Amerikaanse media al eind mei in Engeland, maar haar overlijden is nu pas naar buiten gebracht. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Bennett verwierf bekendheid door haar bijdrage aan de hit Party Rock Anthem van LMFAO, een van de grootste pophits van het afgelopen decennium. Later maakte ze deel uit van GRL, dat in Nederland succes had met de hit Ugly Heart. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heusterichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
12: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
13: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
14: Nee hoor.
15: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
6: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
13: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
11: Krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
14: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
15: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
16: Dit is het begin van een nieuw uur.
9: Arno Krijnen.

Justin De Wild en Cheerio. En daar was dat Bill Medley samen met Jennifer Warnes. En I Have The Time Of My Life. Lekker is dat. En ze hoorden het ook eigenlijk, hè. The Time Of My Life. Ja, even kijken. Wat gaan we allemaal doen? Zorgen dat we die dinsdagochtenddip helemaal weggewerkt worden. 7 juli is het, 2026. Nu met Christine Walls. Wonderja.

Lady Gaga en Born This Way, daar gaat het dan over. Ik weet niet, heb je vannacht eventjes gekeken naar Verenigde Staten, België? Ik ben benieuwd wat Trump gaat doen. Of hij nu gaat bellen van, hey, die uitslag, dat klopt niet. We hebben het 4-1 verloren. Dat gaan we eventjes terechtzetten. Het zou zomaar kunnen, je weet het tegenwoordig niet meer. Want, ja, Trump, een verhaal apart. Laten we dat maar op die manier zetten. Even kijken. Oh ja, deze uit de jaren 80. In excess werd aangevraagd door jou.

0: De liedzanger van In Excess en Disappear. En er werd aangevraagd via de RTV Parkstad app. Dat kan je zelf ook even doen. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Klik ze eventjes rechts onderin op het groene logootje. En je komt zomaar bij mij hier in de studio terecht.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Parkstad.

zie je wel. De juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Gemeente Voerendaal is door minister Bart van den Brink van asiel en migratie onder actief toezicht geplaatst, omdat ze niet voldoet aan de spreidingswet. Voerendaal vangt momenteel geen asielzoekers op, terwijl de wettelijke opgave 69 opvangplekken bedraagt. De verantwoordelijke bestuurders moeten op gesprek komen op het ministerie om afspraken te maken over het alsnog realiseren van opvang. Als de gemeente daar niet aan meewerkt, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie aanwijzen. Parkstad stelt dat de regio als geheel wel aan de gezamenlijke opvangsopgave voldoet, maar het ministerie beoordeelt gemeenten individueel. In Limburg is de jaarlijkse Bob Zomercampagne gestart. De actie moet automobilisten stimuleren om nuchter achter het stuur te stappen na een bezoek aan de horeca, een festival, sportkantine of barbecue. Met de slogan Top, jij blijft Bob worden bestuurders aangemoedigd vooraf een Bob aan te wijzen. Volgens gedeputeerde Jasper Kunselaars is dat hard nodig, omdat verkeersongevallen nog altijd veel slachtoffers en leed veroorzaken. De campagne wordt uitgevoerd door het regionaal orgaan Verkeersveiligheid Limburg in opdracht van de provincie Limburg. Roda JC is met 28 spelers afgereisd naar Delden in Overijssel voor het trainingskamp ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie. Tot en met zaterdag werkt de selectie van trainer Rob Penders een intensief programma af. Hoogtepunt van de trainingsweek is de besloten oefenwedstrijd tegen promovendus SC Cambuur op vrijdag. Opvallend is dat Joey Slegers niet meer tot de selectie behoort. Zijn proefperiode is inmiddels beëindigd. Roda laat weten dat supporters deze week via de clubkanalen kans maken op kaarten voor een thuiswedstrijd van FC Schalke 04. Steeds meer Limburgers nemen maatregelen om hun woning beter te beschermen tegen wateroverlast. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Ipsos INO, uitgevoerd in opdracht van het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg. Bijna 1 op de 5 inwoners heeft inmiddels aanpassingen aan de woning gedaan en ook het aanleggen van een noodpakket wordt steeds populairder. Tegelijkertijd neemt het gevoel van urgentie af. Nog maar 12% verwacht binnen 5 jaar met wateroverlast te maken te krijgen. Volgens de provincie en het waterschap blijft voorbereiding belangrijk, omdat door klimaatverandering de kans op extreme regenbuien toeneemt. Dan nog het weer in Parkstad. Na een bewolkte start breekt vanmiddag de zon steeds vaker door in Parkstad. Het wordt zomers warm met maxima van 28 graden. Er staat wel een matige tot vrij krachtige westenwind, waardoor de warmte aangenaam blijft en niet benauwd aanvoelt. Vanavond klaart het verder op. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen verloopt opnieuw droog en zonnig met 26 tot 27 graden. Vanaf donderdag stijgt de temperatuur verder en lijkt een nieuwe periode van tropische hitte aan te breken, met maxima tussen 30 en 34 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Alexander O'Neill en Fake, daar heeft hij het over. Ik kreeg een appje binnen van Chris Romer. Of ik eventjes iets wilde draaien, dus dat gaan we ook eventjes kijken. Of we dat even goed kunnen doen. Bij deze.

ook even doen. Ga eventjes naar echtevparkstad.nl. Klik eventjes rechts onderin op het groene logootje en dan kom je zomaar bij mij in de studio terecht. Chris wilde hem horen, dus wij hebben dat graag gedaan. Zo zijn wij bij RTV Parkstad. Nu Beyoncé. De dame wordt eigenlijk succesvol, ze is...

0: Beyoncé. Hier bij jou nummer 1. En dat is natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen week. RTV Parkstad. Jouw nieuws, jouw hits.
1: Je zomer is RTV.

Marcus Capaldi, zo heet deze goede man. En hij had er één dikke vette hit mee. Survive, daar ging het dan over. Even kijken, wat gaan we zo meteen even doen? Ik heb zo meteen de Culture Club voor je. Met Kammer Chameleon. Maar eerst gaan we eventjes terug in de tijd naar de jaren 70. Met Supertramp. And it's raining again.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Kom binnen.
6: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
4: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Emmanuel Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen steeg rook op uit het gebouw. Er zouden twee ontploffingen zijn geweest. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Over slachtoffers of de oorzaak van de explosies is nog niets bekend. Macron is de eerste leider van een EU-land die Syrië bezoekt sinds de machtswisseling na de val van het regime van Assad eind 2024. De Haagse zanger, cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De onthulling is zaterdag, na zijn voorlaatste optreden in de Koninklijke Schouwburg. Het beeld krijgt een vaste plek op het Harry Jekkersplein voor de miniatuur van de Schouwburg. Zondag neemt de 75-jarige Jekkers definitief afscheid van het theater. Hij werd landelijk bekend met de hit O.O. Den Haag en als voorman van Klein Orkest, dat onder meer succes had met het nummer Over de Muur. De Franse voetbalbond stapt naar de rechter na racistische uitlatingen over aanvoerder Kylian Mbappé. Een Paraguayaanse senator noemde de spits na de WK-wedstrijd tegen Paraguay onder meer een gekoloniseerde Kameroener en gebruikte meerdere beledigende termen. De Franse bond noemt de uitspraken crimineel en krijgt daarbij steun van de FIFA en de Franse president Macron. Ook de regering van Paraguay heeft afstand genomen van de uitspraken. Italië moet 60.000 euro schadevergoeding betalen aan een vrouw die volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onvoldoende werd beschermd tegen huiselijk en seksueel geweld. De vrouw deed in 2021 aangifte tegen haar partner wegens aanranding en bedreiging met een mes. De aanklager stelde dat het normaal is dat een man de wensen van zijn partner soms negeert. Het Hof oordeelt dat de vrouw daardoor twee keer slachtoffer is geworden van het geweld en van het falen van de Italiaanse justitie. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Waar ben jij naartoe geweest?
7: Naar Mondo Verde.
6: Met de nieuwe Havana's Tornado?
7: Ja, dat is een vrije val.
6: Te gek!
7: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
6: Wow!
7: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
6: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
10: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
11: Dit is het begin van een nieuw uur.
12: Met Arno Krijnen.

Boy George, de man achter eigenlijk als leadzanger van de Culture Club en Camo Chameleon, dat was hem eigenlijk. Tot 12 uur ben ik bij je, nu met Avicii, Wake Me Up.

Eind jaren 80 eigenlijk een dikke vette hit mee. Ja, Precious Attract, daar gaat het om. En Paula Abdul, die bedacht eigenlijk alle dansjes. Bijvoorbeeld voor Janet Jackson. Dat komt allemaal van haar af. Dat was hem. En daar hadden we Avicii en Wake Me Up. Nu Gary Rafferty en Baker Street.

Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij

0: aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Gemeente Voerendaal is door minister Bart van den Brink van asiel en migratie onder actief toezicht geplaatst, omdat ze niet voldoet aan de spreidingswet. Voerendaal vangt momenteel geen asielzoekers op, terwijl de wettelijke opgave 69 opvangplekken bedraagt. De verantwoordelijke bestuurders moeten op gesprek komen op het ministerie om afspraken te maken over het alsnog realiseren van opvang. Als de gemeente daar niet aan meewerkt, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie aanwijzen. Parkstad stelt dat de regio als geheel wel aan de gezamenlijke opvangsopgave voldoet, maar het ministerie beoordeelt gemeenten individueel. In Limburg is de jaarlijkse Bob Zomercampagne gestart. De actie moet automobilisten stimuleren om nuchter achter het stuur te stappen na een bezoek aan de horeca, een festival, sportkantine of barbecue. Met de slogan Top, jij blijft Bob worden bestuurders aangemoedigd vooraf een Bob aan te wijzen. Volgens gedeputeerde Jasper Kunselaars is dat hard nodig, omdat verkeersongevallen nog altijd veel slachtoffers en leed veroorzaken. De campagne wordt uitgevoerd door het regionaal orgaan Verkeersveiligheid Limburg in opdracht van de provincie Limburg. Roda JC is met 28 spelers afgereisd naar Delden in Overijssel voor het trainingskamp ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie. Tot en met zaterdag werkt de selectie van trainer Rob Penders een intensief programma af. Hoogtepunt van de trainingsweek is de besloten oefenwedstrijd tegen promovendus SC Cambuur op vrijdag. Opvallend is dat Joey Slegers niet meer tot de selectie behoort. Zijn proefperiode is inmiddels beëindigd. Roda laat weten dat supporters deze week via de clubkanalen kans maken op kaarten voor een thuiswedstrijd van FC Schalke 04. Steeds meer Limburgers nemen maatregelen om hun woning beter te beschermen tegen wateroverlast. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Ipsos INO, uitgevoerd in opdracht van het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg. Bijna 1 op de 5 inwoners heeft inmiddels aanpassingen aan de woning gedaan en ook het aanleggen van een noodpakket wordt steeds populairder. Tegelijkertijd neemt het gevoel van urgentie af. Nog maar 12% verwacht binnen 5 jaar met wateroverlast te maken te krijgen. Volgens de provincie en het waterschap blijft voorbereiding belangrijk, omdat door klimaatverandering de kans op extreme regenbuien toeneemt. Dan nog het weer in Parkstad. Na een bewolkte start breekt vanmiddag de zon steeds vaker door in Parkstad. Het wordt zomers warm met maxima van 28 graden. Er staat wel een matige tot vrij krachtige westenwind, waardoor de warmte aangenaam blijft en niet benauwd aanvoelt. Vanavond klaart het verder op. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen verloopt opnieuw droog en zonnig met 26 tot 27 graden. Vanaf donderdag stijgt de temperatuur verder en lijkt een nieuwe periode van tropische hitte aan te breken, met maxima tussen 30 en 34 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

The Cool Kids, dat was dat DJ Sammy en The Boys of Summer, dat was het een beetje. Hey, ik heb nog zometeen wat lekkers voor je klaarstaan. Wat dacht je van Maroon 5 en This Love? Maar eerst even deze uit de jaren 80 met die hele leuke videoclip. Ik heb het over Paul Simon. And you can call me...

Border Beyond, zo heette zij uit de jaren 80. En The Harder We Try. Ja, dan ga ik niet zeggen dat The Harder You Fall. Nee, dat gaan we niet doen. Hey, zo meteen heel veel plezier met Maurice Kamerlot. Ik zie hem al in Studio 1 rondlopen. Het broodje mouwen, het enige lunchprogramma van RTV Pas. Dat komt er zo aan. Tot 2 uur. En ik spreek je morgen weer voor een nieuwe aflevering van Krijn op je apparaat. Ik laat je gaan met Gloria Estefan. Falling in love. Oh, oh, oh, oh.

0: Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Windy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Windy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Ik krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste de ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
4: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Europees Parlement luidt een noodklok en vindt dat er actie ondernomen moet worden om de auto-industrie in Europa te redden. In de branche zijn ondertussen al honderdduizenden banen verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dit komt volgens het parlement onder andere door de verkoop van goedkope Chinese auto's in Europa. Maar ook de regelgeving zet de auto-industrie op achterstand. De rechterflank wil geen verbod op verbrandingsmotoren en links is juist van mening dat de omslag naar elektrische auto's versneld moet worden. De 25-jarige man die vorig jaar augustus met rode verf het Nationaal Monument op de Dam bekladde, wordt niet verder gestraft. Volgens de rechter is hij wel schuldig aan opzettelijke beschadiging, maar niet aan vernieling. De man kon vorig jaar snel worden opgepakt en bekende zijn daad. De kosten om het monument schoon te maken bedroegen €900 en die heeft hij aan de gemeente Amsterdam betaald. In het havengebied van Rotterdam is bij een steekpartij een vrouw ernstig gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer iets na 8:30 bij een bedrijventerrein neergestoken. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. De politie meldt dat er iemand is opgepakt. Onbekend is wat er aan het steekincident vooraf ging en of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen steeg er rook op uit het gebouw. Er zouden 2 ontploffingen zijn geweest. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Volgens het kantoor van Macron heeft de Franse president de ontploffingen zelf niet gehoord. Over slachtoffers of de oorzaak van de explosies is nog niets bekend. Macron is de eerste leider van een EU-land die Syrië bezoekt sinds de machtswisseling na de val van het regime van Assad eind 2024. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

Als het RTV Park staat. Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

videoclip erbij. Alles echt op en echt aan. 6,5 minuten lang. A Bed of Roses. Bon Jovi op Echt TV Parkstad. Tijdens de lunch. Broodje maal voor dinsdag 7 juli 2026. Nachtelang Donnie en Yves Berendsen daarvoor nog. Dus ik ben 11:15. Tot 2 uur is dit de lunchshow. En tegen iedereen aan de andere kant zou ik zeggen... Goedemiddag. En wees welkom, laat de bammetjes smaken. Wij gaan je helpen de laatste week voor Camelot. Dan lekker eventjes vrij. Ook heerlijk.

een ontzettend goede plaat dit, zeg. My Body Isn't Ready, Somber op Echte V Parkstad. Tijdens de lunchshow, Broodje Maus, Janice Pyro, de Material Lover. Ah, die ga je vaker horen, deze, zeg. Heerlijk. My Body Isn't Ready.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Gemeente Voerendaal is door minister Bart van den Brink van asiel en migratie onder actief toezicht geplaatst, omdat ze niet voldoet aan de spreidingswet. Voerendaal vangt momenteel geen asielzoekers op, terwijl de wettelijke opgave 69 opvangplekken bedraagt. De verantwoordelijke bestuurders moeten op gesprek komen op het ministerie om afspraken te maken over het alsnog realiseren van opvang. Als de gemeente daar niet aan meewerkt, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie aanwijzen. Parkstad stelt dat de regio als geheel wel aan de gezamenlijke opvangsopgave voldoet, maar het ministerie beoordeelt gemeenten individueel. In Limburg is de jaarlijkse Bob Zomercampagne gestart. De actie moet automobilisten stimuleren om nuchter achter het stuur te stappen na een bezoek aan de horeca, een festival, sportkantine of barbecue. Met de slogan Top, jij blijft Bob worden bestuurders aangemoedigd vooraf een Bob aan te wijzen. Volgens gedeputeerde Jasper Kunselaars is dat hard nodig, omdat verkeersongevallen nog altijd veel slachtoffers en leed veroorzaken. De campagne wordt uitgevoerd door het regionaal orgaan Verkeersveiligheid Limburg in opdracht van de provincie Limburg. Roda JC is met 28 spelers afgereisd naar Delden in Overijssel voor het trainingskamp ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie. Tot en met zaterdag werkt de selectie van trainer Rob Penders een intensief programma af. Hoogtepunt van de trainingsweek is de besloten oefenwedstrijd tegen promovendus SC Cambuur op vrijdag. Opvallend is dat Joey Slegers niet meer tot de selectie behoort. Zijn proefperiode is inmiddels beëindigd. Roda laat weten dat supporters deze week via de clubkanalen kans maken op kaarten voor een thuiswedstrijd van FC Schalke 04. Steeds meer Limburgers nemen maatregelen om hun woning beter te beschermen tegen wateroverlast. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Ipsos INO, uitgevoerd in opdracht van het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg. Bijna 1 op de 5 inwoners heeft inmiddels aanpassingen aan de woning gedaan en ook het aanleggen van een noodpakket wordt steeds populairder.

0: Tegelijkertijd neemt het gevoel van urgentie af. Nog maar 12% verwacht binnen 5 jaar met wateroverlast te maken te krijgen. Volgens de provincie en het waterschap blijft voorbereiding belangrijk, omdat door klimaatverandering de kans op extreme regenbuien toeneemt. Dan nog het weer in Parkstad. Na een bewolkte start breekt vanmiddag de zon steeds vaker door in Parkstad. Het wordt zomers warm met maxima van 28 graden. Er staat wel een matige tot vrij krachtige westenwind, waardoor de warmte aangenaam blijft en niet benauwd aanvoelt. Vanavond klaart het verder op. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen verloopt opnieuw droog en zonnig met 26 tot 27 graden. Vanaf donderdag stijgt de temperatuur verder en lijkt een nieuwe periode van tropische hitte aan te breken, met maxima tussen 30 en 34 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: Het is Robbie Williams en Trippin. 21 jaar oud alweer dit, zeg. Ongelooflijk, waar blijft de tijd? In de 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzevrij. En je hoorde ook Somburg daarvoor. Ook je denken, ja, die draaide hij een half uur geleden ook. Ja, dat was zijn nieuwe single, My Body Isn't Ready. Dit was zijn huidige hit, Homewrecker. Populaire gast hier op RTV Parkstad. En terecht, want wat maakt die goede muziek, hè? Straks, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Mocht je favoriete plaat niet gehoord hebben, geen paniek. Geef hem door via de Parkstad. WhatsApp, inderdaad. Voeg ons even toe als je dat nog niet gedaan hebt. En stuur ons dan heel simpel even een berichtje. Voor je favoriete plaat wellicht straks rond 13:30 hier op de radio. RTV Parkstad.
1: Dit is Parkstad.

0: Radio.
1: Het is Kygo en Khalid en Save My Love op RTV Park. Staat straks na 1 uur terug. Simply Red, Something Got Me Started. En ook Ushuaia, Zin in de Zomer, Turfo Gang en Russo. Hoor je straks gelijk.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. audiofrenzy.nl.
7: Kom binnen!
8: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
10: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
11: Ah!
10: Of zo?
11: Ik snap hier niks van.
10: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat is niet die camera schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. Een meerderheid in de Kamer is al geruime tijd voor het verbod, maar tot nu toe kwam het er niet van. De VVD vindt dat bij een uniform geen religieuze uitingen horen. In sommige gemeenten wordt het wel toegestaan, maar de VVD wil daarvan af en dit landelijk vastleggen in een wet. De brandweer op Texel meldt dat er een flinke natuurbrand op Texel woedt. Er is extra hulp ingeroepen en brandweerlieden vanaf het vasteland zijn onderweg om te helpen het vuur in Den Burg te bestrijden. Er is veel rookontwikkeling en de rook trekt het bos in de richting van Den Burg in. De politie heeft ter plaatse maatregelen getroffen en de natte vlakweg richting het strand is op dit moment afgesloten. Het Indonesische Bali gaat strenger optreden tegen buitenlandse influencers en contentmakers die op een toeristenvisum reizen. Wie op het eiland online video's maakt of berichten plaatst en daar geld voor krijgt, kan de visa-regels overtreden. Een toeristenvisum is bedoeld voor vakantie en niet voor werk. De autoriteiten gaan controleren en sociale media wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De immigratiedienst van Bali wil de toeristische sector van het eiland beschermen. Wie de regels overtreedt, loopt kans op boetes, uitzetting en zelfs een blijvend verbod om weer naar Indonesië te komen. De 39-jarige vrouwelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco van vorige week is bij de Oekraïense hoofdstad Kiev dood aangetroffen. Het lichaam van Anastasia Beresovska zou gisteravond laat gevonden zijn. De aanslag in Monaco was vermoedelijk gericht tegen een Oekraïense miljardair. Hij en 2 familieleden raakten zwaar gewond. De verdachte was een week voortvluchtig en via Interpol liep een opsporingsverzoek. Oekraïense media melden dat 2 verdachten zijn opgepakt die met de dood van de vrouw in verband worden gebracht. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamerot. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: Heerlijk, uitgevlogen tijden inmiddels zeg, want wat is het lang geleden ook weer, hè? Simply Red maakt hem niet minder leuk uit de early 90s, 1991. Something Got Me Started. Ja, dat deel 2 van dit programma, dat maakt dat ik weer moet gaan beginnen. Ja, dat is ook helemaal geen straf, hoor. Goedemiddag. 10 over 1 geweest. Welkom bij deel 2 van de lunchshow Broodje Mouw hier op RTV Parkstad. Tot 2 uur met straks een nieuwe ronde van de 20 minuten hits op rij. Laat even weten wat je wil horen. Stuur mij een berichtje via de Parkstad.
1: What's up?
0: De Parkstad WhatsApp inderdaad. Laat weten wat je wil horen. Gaan we dat zo voor je regelen? Robin Schulz en de Pet Shop Boys na de

0: Het zijn de Imagine Dragons in Whatever It Takes op Echte Vipark. Zat bijna 1:30. De 20 minuten hits op rij met James Morrison en Nelly Furtado. Een gebroken string, hoor je zo.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste. De ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
5: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
6: Yeah.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Inwoners van Parkstad maken zich minder zorgen over wateroverlast dan een jaar geleden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Ipsos INO, 5 jaar na de overstromingen van 2021. Nog 29% van de inwoners in Parkstad en de westelijke Mijnstreek zegt zich zorgen te maken over wateroverlast. Het laagste percentage van Limburg. Ook verwacht een kleinere groep zelf getroffen te worden. Tegelijkertijd nemen steeds meer mensen voorzorgsmaatregelen. Bijna 3/4 van de Limburgers heeft inmiddels iets gedaan om schade door wateroverlast te beperken. Bij dreigende overstroming

0: ontvangen inwoners het liefst een NL-alert of informatie via de regionale omroep. Stichting Leergeld Parkstad heeft vorig jaar ruim 5800 kinderen geholpen uit gezinnen met geldzorgen. In totaal verstrekte de organisatie meer dan 17.400 voorzieningen, zoals schoolspullen, laptops, fietsen en bijdragen voor sport en cultuur. Tegelijkertijd ziet Leergeld de druk toenemen. Het aantal aanvragen steeg vorig jaar met 19% en ook de uitvoeringskosten lopen op. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. De stichting onderzoekt bovendien de gevolgen van het besluit van de gemeente Landgraaf om de samenwerking vanaf 2027 te beëindigen. Gemeente Voerendaal is door minister Bart van den Brink van asiel en migratie onder actief toezicht geplaatst, omdat ze niet voldoet aan de spreidingswet. Voerendaal vangt momenteel geen asielzoekers op, terwijl de wettelijke opgave 69 opvangplekken bedraagt. De verantwoordelijke bestuurders moeten op gesprek komen op het ministerie om afspraken te maken over het alsnog realiseren van opvang. Als de gemeente daar niet aan meewerkt, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie aanwijzen. Parkstad stelt dat de regio als geheel wel aan de gezamenlijke opvangopgave voldoet, maar het ministerie beoordeelt gemeenten individueel. Dan nog het weer in Parkstad. Er zijn vanmiddag zomerse maxima tot 28 graden te verwachten. Het gaat behoorlijk waaien tot windkracht 4 boven uit een westelijke richting. Daarmee wordt vrij droge lucht aangevoerd, zodat het niet erg drukkend warm wordt.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Hoppakee, die ruiten allemaal in. Shania Twain, I'm gonna get you good. Op echte V-Park, Struk Nijlhoorn, daarvoor een Miles Smith en Drive Safe. Het is bijna 2 uur. Ik kreeg net een berichtje van Lisette. Die stuurde mij een WhatsApp. Dat kan natuurlijk altijd, hè, via de Park zat. WhatsApp, inderdaad. Laat me even weten voor die 20 minuten hits. En ja, ik moet zeggen, deze die is inderdaad wel heel erg leuk om deze nog een keertje te horen. Ik had hem al heel lang niet gehoord. Nea en Sam.

0: Day.
1: Nee, ja, Sam C op RTV Park staat bijna 2 uur. Straks na 2 uur door met heel veel goede muziek. Deze dame stond op Pinkpop een week of 2 geleden. Het is Zara Larsson en Lush Life. Fijne dinsdag en tot morgenmiddag 12.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
4: Yeah.
3: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Hey mom, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark, de Pirate Splash.
6: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
5: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
7: Café Drakke zet de tijd op 2:00.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System werkt nog niet overal even goed. Dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens. Daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. 20 grensovergangen hebben met serieuze problemen te maken. Brussel wil niet zeggen om welke het gaat. Ryanair meldt dat luchthavens in Italië, Polen, Spanje en Parijs door het systeem met vertraging te kampen hebben. Maar ook op Schiphol en de Belgische luchthaven Zaventem zijn problemen door het systeem gemeld. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte roept de defensieindustrie op om meer risico te nemen. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat de lidstaten bereid zijn om meer geld in defensie te investeren, maar dat kan alleen maar als de industrie opschaalt. De lidstaten blijven volgens hem meer geld in defensie uitgeven. Rutte noemt dat geen afwijking, maar een trend. De NAVO-landen laten voor het eerst gezamenlijk weten waar ze op militair gebied behoefte aan hebben. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. Een meerderheid in de Kamer is al geruime tijd voor het verbod, maar tot nu toe kwam het er niet van. De VVD vindt dat bij een uniform geen religieuze uitingen horen. In sommige gemeenten wordt het wel toegestaan, maar de VVD wil daarvan af en dit landelijk vastleggen in een wet. Tsjechië mag de Duitse rechtsextremist Marla Svenja Libich aan Duitsland overleveren. Dat heeft de rechter in Tsjechië na juridisch getouwtrek besloten. De bezwaren van Svenja Libich werden door het Hof verworpen. Libich is transvrouw en vreest voor haar leven als ze in een mannengevangenis terechtkomt. Libich werd in 2023 in Duitsland tot 1,5 jaar gevangenis veroordeeld voor verschillende strafbare feiten, waaronder het aanzetten tot haat. Svenja heette toen nog Sven. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad, Erik Kerkhof.
9: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
10: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Car Wash keeps you moving.
11: Kom binnen!
12: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: al culo.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Want het oog wil ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: Inwoners van Parkstad maken zich minder zorgen over wateroverlast dan een jaar geleden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Ipsos INO, 5 jaar na de overstromingen van 2021. Nog 29% van de inwoners in Parkstad en de westelijke Mijnstreek zegt zich zorgen te maken over wateroverlast, het laagste percentage van Limburg. Ook verwacht een kleinere groep zelf getroffen te worden. Tegelijkertijd nemen steeds meer mensen voorzorgsmaatregelen. Bijna 3/4 van de Limburgers heeft inmiddels iets gedaan om schade door wateroverlast te beperken. Bij een dreigende overstroming ontvangen inwoners het liefst een NL-alert of informatie via de regionale omroep. Stichting Leergeld Parkstad heeft vorig jaar ruim 5800 kinderen geholpen uit gezinnen met geldzorgen. In totaal verstrekte de organisatie meer dan 17.400 voorzieningen, zoals schoolspullen, laptops, fietsen en bijdragen voor sport en cultuur. Tegelijkertijd ziet Leergeld de druk toenemen. Het aantal aanvragen steeg vorig jaar met 19% en ook de uitvoeringskosten lopen op. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. De stichting onderzoekt bovendien de gevolgen van het besluit van de gemeente Landgraaf om de samenwerking vanaf 2027 te beëindigen. Gemeente Voerendaal is door minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie onder actief toezicht geplaatst, omdat ze niet voldoet aan de spreidingswet. Voerendaal vangt momenteel geen asielzoekers op, terwijl de wettelijke opgave 69 opvangplekken bedraagt. De verantwoordelijke bestuurders moeten op gesprek komen op het ministerie om afspraken te maken over het alsnog realiseren van opvang. Als de gemeente daar niet aan meewerkt, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie aanwijzen. Parkstad stelt dat de regio als geheel wel aan de gezamenlijke opvangopgave voldoet, maar het ministerie beoordeelt gemeente individueel. Dan nog het weer in

0: Parkstad, er zijn vanmiddag zomerse maxima tot 28 graden te verwachten. Het gaat behoorlijk waaien tot windkracht 4 boven uit een westelijke richting. Daarmee wordt vrij droge lucht aangevoerd, zodat het niet erg drukkend warm wordt.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Veulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Café Drakke zet de tijd op 3:00.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De rechter heeft de 58-jarige Oscar van der Vee uit Zoetermeer tot 7 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging veroordeeld. Dit vanwege ontucht met 6 kinderen en het maken en bezitten van beelden van seksueel kindermisbruik. Tussen 2019 en 2025 werkte van der Vee op een basisschool in Zoetermeer. In 2022 meldde een moeder zich bij de schooldirectie met een klacht over de conciërge. Die klacht en andere signalen van ouders werden aanvankelijk niet serieus genomen. Dat bleek tijdens de behandeling van de zaak. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System werkt nog niet overal even goed. Dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens. Daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. 20 grensovergangen hebben met serieuze problemen te maken. Brussel wil niet zeggen om welke het gaat. Ryanair meldt dat luchthavens in Italië, Polen, Spanje en Parijs door het systeem met vertraging te kampen hebben. Maar ook op Schiphol en de Belgische luchthaven Zaventem zijn problemen door het systeem gemeld. In Amsterdam zijn 2 mannen in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange celstraf vanwege betrokkenheid bij 7 gewelddadige overvallen in Gelderland en West-Friesland. Bij 1 overval kwam iemand om het leven. Bij 2 andere overvallen vielen 2 zwaar gewonden. 2 andere verdachten kregen celstraffen van 24 jaar en 9 maanden en 19 jaar en 9 maanden. De 2 verdachten die tijdens de overvallen hebben geschoten mogen levenslang de gevangenis in. In Frankrijk is in hoger beroep bevestigd dat de radicaal-rechtse politicus Marine Le Pen gesjoemeld heeft met Europese subsidies. Eerder werd ze tot 3 jaar cel veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk. Een gedeelte mag ze met een elektronische enkelband thuis uitzitten. Le Pen mag wel meedoen aan de verkiezingen volgend jaar. Onduidelijk is of ze dat van plan is, omdat campagne voeren met een elektronische enkelband lastig is. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad, Erik Kerkhof.
7: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
10: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
11: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
12: En papa durft er niet in.
11: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
1: Bij Taxi Centraal.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Inwoners van Parkstad maken zich minder zorgen over wateroverlast dan een jaar geleden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Ipsos INO, 5 jaar na de overstromingen van 2021. Nog 29% van de inwoners in Parkstad en de westelijke Mijnstreek zegt zich zorgen te maken over wateroverlast, het laagste percentage van Limburg. Ook verwacht een kleinere groep zelf getroffen te worden. Tegelijkertijd nemen steeds meer mensen voorzorgsmaatregelen. Bijna 3/4 van de Limburgers heeft inmiddels iets gedaan om schade door wateroverlast te beperken. Bij dreigende overstroming ontvangen inwoners het liefst een NL-alert of informatie via de regionale omroep. Stichting Leergeld Parkstad heeft vorig jaar ruim 5800 kinderen geholpen uit gezinnen met geldzorgen. In totaal verstrekte de organisatie meer dan 17.400 voorzieningen, zoals schoolspullen, laptops, fietsen en bijdragen voor sport en cultuur. Tegelijkertijd ziet Leergeld de druk toenemen. Het aantal aanvragen steeg vorig jaar met 19% en ook de uitvoeringskosten lopen op. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. De stichting onderzoekt bovendien de gevolgen van het besluit van de gemeente Landgraaf om de samenwerking vanaf 2027 te beëindigen. Gemeente Voerendaal is door minister Bart van den Brink van asiel en migratie onder actief toezicht geplaatst, omdat ze niet voldoet aan de spreidingswet. Voerendaal vangt momenteel geen asielzoekers op, terwijl de wettelijke opgave 69 opvangplekken bedraagt. De verantwoordelijke bestuurders moeten op gesprek komen op het ministerie om afspraken te maken over het alsnog realiseren van opvang. Als de gemeente daar niet aan meewerkt, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie aanwijzen. Parkstad stelt dat de regio als geheel wel aan de gezamenlijke opvangopgave voldoet, maar het ministerie beoordeelt

0: verdeeld gemeente individueel. Dan nog het weer in Parkstad. Er zijn vanmiddag zomerse maxima tot 28 graden te verwachten. Het gaat behoorlijk waaien tot windkracht 4 boven uit een westelijke richting. Daarmee wordt vrij droge lucht aangevoerd, zodat het niet erg drukkend warm wordt.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: op tritonmarketing.nl.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Kom binnen!
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In Utrecht heeft de rechter een moeder en een vriendin van haar veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder moet 14 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk de cel in. Haar vriendin 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. De kinderen hebben recht op een schadevergoeding. Zij werden tussen augustus 2023 en augustus 2024 geregeld mishandeld. Ze werden geslagen, geschopt, kregen soms geen eten of drinken en werden opgesloten. De zaak kwam aan het rollen na meldingen van de buren. Als de NAVO Oekraïne buiten de deur blijft houden, doet het zichzelf tekort. Dat vindt de Oekraïense president Zelensky. Op de NAVO-top in Ankara presenteerde Zelensky Oekraïne als een drone-grootmacht. Zelensky gooide de vraag in de groep. Denk je echt dat het goed zou zijn om een land met zulke defensievermogens buiten de NAVO te laten? Oekraïners weten hoe ze op deze manier moeten vechten. Het is logisch om die vermogens op te nemen in de alliantie en de gezamenlijke verdediging. Dat zou ons allemaal sterker maken, aldus Zelensky. De rechter in Dordrecht heeft de 77-jarige oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, Herman J., tot 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk veroordeeld. Dit vanwege het aanbieden, verwerven, bezitten en verspreiden van kinderpornografisch beeldmateriaal. J. had in totaal 1036 beelden in zijn bezit. De verdachte heeft verklaard dat de beelden voor eigen gebruik waren. De scheidsrechtersbaas van de FIFA, de Italiaan Pierluigi Collina, heeft de Braziliaanse scheidsrechter geprezen die de Amerikaanse voetballer Valeron Balogun een rode kaart uitdeelde. Balogun zou tijdens de volgende wedstrijd tegen België op de bank moeten zitten, maar president Trump besloot daar een stokje voor te steken en noemde de arbiter Rafael Claus zelfs verdacht. De rode kaart werd na een telefoontje van Trump en FIFA-voorzitter Infantino teruggedraaid. Collina zegt achter de scheidsrechter te staan en te blijven staan. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Poortje.
1: Bij Buikzat, bij de voor Harry Styles met American Girls. En daarmee begonnen we dus de middenshow op deze dinsdag 7 juli 2026. Weer bijna kwart over vier. Moet je nog even werken? Geen probleem. Ik sleur je door de laatste uren van de werkdag heen.
2: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach, met hits en nieuws.
1: Met zometeen de spreuk van

Even lekker rustig aan. Alicia Keys en een Keep On Falling bij Barzat. Waar zo meteen het tegeltje van de muur afkomt. En het gaat over het leven. Zit je er positief in? Of iets minder positief? Daar gaat de spreuk zo meteen over.

Dominique op de radio en de White Keys bij Barkstad. Waar het tegeltje gaat over het leven. Nou, daar komt-ie. Mijn leven is een proefversie zonder update.

0: Mr. Brahms. En Wave, natuurlijk in de Robin Schulz remix, want dan klinkt hij eigenlijk veel beter dan de originele. Originele was wat rustig. Zometeen Jos op de radio. Hij weet wat er is gebeurd in het Parkstad. Ook het weer. En meteen erachteraan de welbekende 20 minuten eerst non-stop in Bruideltje Vrij. Met Simons, Mac featuring Leon Sear, Thunder in My Heart. Ook Sienna komt eraan en Death Ray met Live zometeen.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde?
3: Met de nieuwe Havana's Tour. Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Inwoners van Parkstad maken zich minder zorgen over wateroverlast dan een jaar geleden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Ipsos INO, 5 jaar na de overstromingen van 2021. Nog 29% van de inwoners in Parkstad en de westelijke Mijnstreek zegt zich zorgen te maken over wateroverlast. Het laagste percentage van Limburg. Ook verwacht een kleinere groep zelf getroffen te worden. Tegelijkertijd nemen steeds meer mensen voorzorgsmaatregelen. Bijna 3/4 van de Limburgers heeft inmiddels iets gedaan om schade door wateroverlast te beperken. Bij een dreigende overstroming ontvangen inwoners het liefst een NL-alert of informatie via de regionale omroep. Stichting Leergeld Parkstad heeft vorig jaar ruim 5800 kinderen geholpen uit gezinnen met geldzorgen. In totaal verstrekte de organisatie meer dan 17.400 voorzieningen, zoals schoolspullen, laptops, fietsen en bijdragen voor sport en cultuur. Tegelijkertijd ziet Leergeld de druk toenemen. Het aantal aanvragen steeg vorig jaar met 19% en ook de uitvoeringskosten lopen op. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. De stichting onderzoekt bovendien de gevolgen van het besluit van de gemeente Landgraaf om de samenwerking vanaf 2027 te beëindigen. Gemeente Voerendaal is door minister Bart van den Brink van asiel en migratie onder actief toezicht geplaatst, omdat ze niet voldoet aan de spreidingswet. Voerendaal vangt momenteel geen asielzoekers op, terwijl de wettelijke opgave 69 opvangplekken bedraagt. De verantwoordelijke bestuurders moeten op gesprek komen op het ministerie om afspraken te maken over het alsnog realiseren van opvang. Als de gemeente daar niet aan meewerkt, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie aanwijzen. Parkstad stelt dat de regio als geheel wel aan de gezamenlijke opvangopgave voldoet, maar het ministerie beoordeelt gemeenten individueel. Dan nog het weer in Parkstad. Er zijn vanmiddag zomerse maxima tot 28 graden te verwachten. Het gaat behoorlijk waaien tot windkracht 4 boven uit een westelijke richting. Daarmee wordt vrij droge lucht aangevoerd, zodat het niet erg drukkend warm wordt.
5: Voor meer nieuws

0: Quiet Diamond. Op het einde van de 20 minuten hit non-stop in Buiten de Vrij. Met Mac featuring Leon Sayer. Ook Sienna Spiro en Desiree. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hit non-stop in Bruiseltje Vrij. Wat zou er vandaag gebeurd zijn op deze 7 juli... maar dan het jaar 2023 in Kerkrade? Nou, komt eraan hoor.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag 7 juli in het jaar 2023. De brandweer werd rond het avond gealarmeerd voor een gaslekkage aan de Kaalheidersteenweg in Kerkrade. Uit voorzorg werd de omgeving gecontroleerd en werden bewoners gewaarschuwd.

Het is niet alleen Mr., maar zeker Sir Elton John en Sad Songs. Bij RTW Bartat, waar deel 1 tot het einde is gekomen. Maar je weet het, deel 2 komt er natuurlijk aan, zometeen na 5 uur. En dat betekent Madcom op de radio met Begging. Ook Alex Warren met The Bloodline. Die hoor je dus zometeen na 5 uur. Maar eerst nog even Bente.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmer slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
6: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken voor asielzoekers. Gemert, Bakel, Sluis en Aalten kampen onder andere met procedures die voor vertraging zorgen. Asielminister Van den Brink nodigde burgemeesters en wethouders van 10 gemeenten uit om te komen praten om de opvanglocaties alsnog voor elkaar te krijgen. Volgens Van den Brink voldoen 107 gemeenten op dit moment niet aan hun wettelijke taak. Opnieuw zijn er 3 verdachten veroordeeld voor hun betrokkenheid aan de rellen in Den Haag die vorig jaar september tijdens een demonstratie tegen asiel en migratie uitbraken. Een 25-jarige man die onder andere een brandende container bij het kantoor van D66 omgooide, kreeg de hoogste straf, 4 maanden gevangenis. 2 anderen werden veroordeeld voor het aanvallen van een politiebus en een poging om een arrestatie te voorkomen. Zij kregen 100 en 120 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf. Ondertussen zijn er 38 personen voor de rellen veroordeeld. Speelgoedwinkel Intertoys liet ondanks een waarschuwing asbest speelgoed in de schappen van de winkels liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD en de regionale dagbladen. Het gaat om speelgoedapen van het merk Orp, gevuld met zand die kapot kunnen gaan. In Amerika werden 120.000 Orp-producten teruggeroepen en dat gebeurde ook in andere landen. Maar in Nederlandse winkels werd het speelgoed gewoon verkocht. Na nieuwe vragen van het AD werden de apen vandaag alsnog uit de schappen gehaald. Intertoys heeft beloofd met een algehele terugroepactie te komen. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren, hij stelt zich gewoon herkiesbaar. De kiezers mogen dan bepalen of Farage terugkeert. Zijn anti-immigratiepartij Reform UK doet goede zaken en voert op dit moment de peilingen aan. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 15. Morgen een grijze start, maar later klaart het op. Bij een noordwestenwind wordt het 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
12: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
13: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
14: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
13: Bij Taxi Centrale Beerstad.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Richard.

Op de radio, I'm Begging, met de voor Alex Warren, met de Bloodline. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van de middenshow hier bij RTV Parkstad. 7 juli is het en het is alweer bijna kwart over 5. Moet je werken tot 5 uur, dan in je auto en weg.

Adili, Zamet, Ronnie Flex en Fren op de radio. Populair bij Barkzat. Zometeen, ja, komt hij weer echt weer aan. De spreuk van vandaag. Het gaat over het leven, hoe je het een beetje opvat. Nou, denk je wat mysterieus? Zo.

0: Radio. Grand Grand Derby en Dan's Little Sister. Hoogste tijd voor de spreuk van vandaag. Namelijk, mijn leven is een proefversie zonder updates.
1: Jouw hits.

0: Hij was natuurlijk de zanger van de Commodores. En hij is Lionel Richie in My Destiny bij Parkstad. Zometeen Jos, hij weet wat er gebeurd is in Parkstad. En ook het weer, wat wordt het vanavond? Hij vertelt het zometeen allemaal. Maar ook de 20 minuten hit. Non-stop en Breudeltje Vrij, die komen zometeen eraan. Met Spooks, Just A, maar ook Zurp komt eraan met Chesto. Zometeen.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik ga een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt

0: Alles.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Staatssecretaris Silvio Erkens heeft vandaag Gaia Zoo in Kerkrade bezocht om zich te laten informeren over het welzijn van de hoogbejaarde giraf Eura. Hij deed dat samen met Tweede Kamerlid Dion Graus. Aanleiding waren de zorgen die Graus eerder in de Tweede Kamer uitte over de 24-jarige giraf. Volgens Gaia Zoo is er echter nooit sprake geweest van plannen om Eura te laten inslapen. De dierentuin benadrukt dat haar gezondheid regelmatig wordt gecontroleerd en dat ze, zolang haar conditie goed blijft, in de kudde op de savanne kan blijven. Eura behoort met haar leeftijd tot de oudste giraffen in Europese dierentuinen. Joey Sleger speelt komend seizoen niet voor Roda JC. De Kerkraadse club heeft de proefperiode van de 31-jarige aanvaller beëindigd. Slegers was 2 weken op proef en maakte indruk door 3 keer te scoren in de oefenwedstrijd tegen Chevremont. Ook speelde hij mee tegen Vitesse. Toch ziet Roda JC af van een contract. Volgens meerdere media speelt het beschikbare spelersbudget daarbij een rol. Roda JC is inmiddels met 28 spelers afgereisd naar het trainingskamp in Delden. Vrijdag oefenen de Kerkradenaren tegen promovendus Cambuur Leeuwarden. De populaire Beekdalenroute is uitgebreid met een nieuwe Westlust van 36 kilometer. De fietsroute werd officieel geopend in Amsterdam door burgemeester Geurts, samen met vertegenwoordigers uit Gangelt, Visit Zuid-Limburg en zorgcentrum Elvira Leontine. De nieuwe lus voert fietsers onder meer langs Oorsbeek, Merkelbeek, Bingelrade, Jaarbeek, Doenrade, Put, Zwijkhuizen en het Groevenpark Silt. Ook is de Noordlus uitgebreid met een grensoverschrijdend traject door het Duitse Gangelt. Gratis routekaarten en GPX-bestanden zijn verkrijgbaar via beekdalenroute.nl en de vestigingen van Visit Zuid-Limburg. Daarmee is de route een aantrekkelijke bestemming voor zowel toeristen als recreatieve fietsers uit Parkstad. De eerste editie van Heuvels en Helden in Valkenburg heeft bijna €43.000 opgeleverd voor kankeronderzoek in Limburg. Het sportevenement is de opvolger van 545 en bracht zaterdag zo'n 250 deelnemers in beweging. Ze wandelden, fietsten, gravelden of liepen hard door het heuvelland. Onderweg was er bij Château Sint-Gerlach een moment van bezinning voor iedereen die met kanker te maken heeft of heeft gehad. De dag werd feestelijk afgesloten bij het Shimano Experience Center. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond blijft het droog en ook de komende nacht is het helder met minima rond 17 graden. Dinsdag verandert er weinig. Veel zon, af en toe wat sluierbewolking en opnieuw zo'n 28 graden. Later in de week loopt de temperatuur verder op. Vanaf donderdag wordt het tropisch warm met maxima tussen 31 en 34 graden. De regio zou daarmee wel eens kunnen afstevenen op een nieuwe hittegolf.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Spoegers op de radio. And the things that I have seen. Nou, klinkt een beetje mysterieus. Daarvoor dames Jesté en Zurb. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hits. Non-stop in Breuzeltje vrij. Wat gebeurde op deze 7 juli in het jaar 2023 in Kerkrade? Nou, ik weet het.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op 7 juli, maar dan wel het jaar 2023. De brandweer werd rond de avond gealarmeerd voor een gaslekkage aan de Kaalheidersteenweg in Kerkrade. Uit voorzorg werd de omgeving gecontroleerd en werden bewoners gewaarschuwd.

de Best Love van Parkstad. Vrienden, het zit erop hoor. De middenshow. Maar je weet het, natuurlijk op de woensdag zijn we bij je terug met een splinternieuwe middenshow. Dus morgen om 4 uur hebben we weer een date.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: RTP Parkstad.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Café Drakken zet de tijd op 6 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Toen Trump aankwam in het paleis van president Erdogan, zei hij dat hij het gebrek aan steun nog niet vergeten is, maar dat het een test was en hij ze eigenlijk niet nodig had. Veel Europese landen wilden buiten de oorlog blijven en gaven Amerika bijvoorbeeld geen toestemming om hun vliegvelden te gebruiken. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Het vuurwerkverbod in Nederland gaat op 1 augustus in, maar stichtingen en verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar in bijna heel Limburg kunnen ze dat dus wel vergeten. Het gaat onder andere om de gemeenten Heerlen, Roermond en Maastricht, die zeggen dat er te weinig politie beschikbaar is. En omdat Limburg tussen België en Duitsland ligt, waar vuurwerk wel gewoon te koop is, denken ze dat inwoners het toch gaan kopen en afsteken. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken. Gemert-Bakel, Sluis en Aalten kampen bijvoorbeeld met procedures die voor vertraging zorgen. Burgemeesters en wethouders van 10 gemeenten moesten bij de minister komen om de opvanglocaties alsnog voor elkaar te krijgen. Volgens Van den Brink voldoen 107 gemeenten op dit moment niet aan hun wettelijke taak. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren. Hij stelt zich gewoon herkiesbaar. De kiezers mogen dan bepalen of Farage terugkeert. Zijn anti-immigratiepartij Reform UK doet goede zaken en voert op dit moment de peilingen aan. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren? Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
0: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste. De ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Veulsterdich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.

Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6.

0: Stad.
1: Meter Voerendaal is door minister Bart van den Brink van asiel en migratie onder actief toezicht geplaatst, omdat ze niet voldoet aan de spreidingswet. Voerendaal vangt momenteel geen asielzoekers op, terwijl de wettelijke opgave 69 opvangplekken bedraagt. De verantwoordelijke bestuurders moeten op gesprek komen op het ministerie om afspraken te maken over het alsnog realiseren van opvang. Als de gemeente daar niet aan meewerkt, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie aanwijzen. Barkstad stelt dat de regio als geheel wel aan de gezamenlijke opvangopgave voldoet, maar het ministerie beoordeelt gemeenten individueel. Het plan voor een zwembad in de voormalige kerk aan de Laanderstraat in Heerlen gaat definitief niet door. Het college van burgemeester en wethouders zet een streep door het project vanwege de sterk gestegen kosten die zijn opgelopen tot ongeveer 20 miljoen euro. De gemeente vindt dat financieel niet verantwoord. Het gereserveerde budget van ruim 6,6 miljoen euro wordt nu ingezet voor andere centerprojecten, waaronder het Romeins Museum en Royal. Heerlen blijft wel onderzoeken of een doelgroepenbad op een andere locatie in het centrum mogelijk is. Daarbij worden de behoeften, mogelijke locaties en de kosten opnieuw in kaart gebracht. Voormalig Roda JC-aanvaller Iman Griffith zet zijn loopbaan voort in Armenië. De 24-jarige spits heeft een contract getekend bij Pionic FC uit hoofdstad Yerevan, 16-voudig landskampioen. De Armeense club maakte de transfer zelf bekend. Griffith speelde de afgelopen twee seizoenen voor Roda JC, maar kreeg deze zomer geen nieuw perspectief in Kerkrade. Ook spits Jack Cooper Love vertrekt bij de club. De Zweed, die vorig jaar werd gehuurd, Burton Albion en 9 keer scoorde, maakt volgens RTV Drenthe de overstap naar FC Emmen. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond klaart het verder op. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen verloopt opnieuw droog en zonnig met 26 tot 27 graden. Vanaf donderdag stijgt de temperatuur verder en lijkt een nieuwe periode van tropische hitte aan te breken, met maximaal tussen 30 en 34 graden.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Kom binnen!
7: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
10: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
9: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
11: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630
10: 360808. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
12: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Installaties bij de grootste raffinaderij van het land zijn door de aanval beschadigd. Door de stillegging worden de brandstoftekorten in Rusland alleen maar groter. In Omsk werd voornamelijk benzine gemaakt. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Gazprom Neft, eigenaar van de raffinaderij, heeft nog niet gereageerd. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. Het aantal mbo-studenten daalt al jaren en de verwachting is dat die daling in sommige regio's tot 2040 25% zal zijn. Bij zo'n 10 mbo-scholen die betaald krijgen per leerling leidt dat tot mogelijke sluiting. Onderwijsminister Letschert zegt dat de scholen in de krimpregio's blijven bestaan. Ze moeten er niet aan denken dat studenten wegtrekken en door gebrek aan onderwijs nooit meer terugkomen. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Toen Trump aankwam in het paleis van president Erdogan, zei hij dat hij het gebrek aan steun nog niet vergeten is, maar dat het een test was en hij ze eigenlijk niet nodig had. Veel Europese landen wilden buiten de oorlog blijven en gaven Amerika bijvoorbeeld geen toestemming om hun vliegvelden te gebruiken. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Het vuurwerkverbod in Nederland gaat op 1 augustus in, maar stichtingen en verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar in bijna heel Limburg kunnen ze dat dus wel vergeten. Het gaat onder andere om de gemeenten Heerlen, Roermond en Maastricht, die zeggen dat er te weinig politie beschikbaar is. En omdat Limburg tussen België en Duitsland ligt, waar vuurwerk wel gewoon te koop is, denken ze dat inwoners het toch gaan kopen en afsteken. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
14: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
15: Hey mam, Mondelwerde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
16: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
15: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelwerde?
17: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
18: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
17: Nee, je hebt niet goed gekeken.
18: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
17: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
18: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
19: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
20: Komt het oog wel ook wat.
19: Audiofrenzy.nl.
21: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
22: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
19: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
23: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
24: Ah!
23: Of zo?
24: Ik snap hier niks van.
23: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: Lindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Lindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: De Voerendaal is door minister Bart van den Brink van asiel en migratie onder actief toezicht geplaatst, omdat ze niet voldoet aan de spreidingswet. Voerendaal vangt momenteel geen asielzoekers op, terwijl de wettelijke opgave 69 opvangplekken bedraagt. De verantwoordelijke bestuurders moeten op gesprek komen op het ministerie om afspraken te maken over het alsnog realiseren van opvang. Als de gemeente daar niet aan meewerkt,

0: mogelijke locaties en de kosten opnieuw in kaart gebracht. Voormalig Roda JC-aanvaller Iman Griffith zet zijn loopbaan voort in Armenië. De 24-jarige spits heeft een contract getekend bij Pionic FC uit hoofdstad Yerevan, 16-voudig landskampioen. De Armeense club maakte de transfer zelf bekend. Griffith speelde de afgelopen 2 seizoenen voor Roda JC, maar kreeg deze zomer geen nieuw perspectief in Kerkrade. Ook spits Jack Cooper Love vertrekt bij de club. De Zweed, die vorig jaar werd gehuurd, Burton Albion en 9 keer scoorde, maakt volgens RTV Drenthe de overstap naar FC Emmen. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond klaart het verder op. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen verloopt opnieuw droog en zonnig met 26 tot 27 graden. Vanaf donderdag stijgt de temperatuur verder en lijkt een nieuwe periode van tropische hitte aan te breken, met maxima tussen 30 en 34 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmer slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
3: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
4: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie, met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. De afspraak is dat de bondgenoten 3,5% van de omvang van de economie besteden aan de krijgsmacht. Deadline hiervoor is 2035, maar tijdens de NAVO-top die nu gehouden wordt in Ankara moeten de 32 landen aantonen dat ze op de goede weg zijn. Ons land geeft dit jaar 2,58% uit aan defensie, is de verwachting. Atleten uit Rusland mogen weer meedoen aan teamsporten en zich proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Vanuit Lausanne laat het IOC weten dat de schorsing van het Russisch Olympisch Comité is opgeheven. Als Russische atleten weer aan internationale wedstrijden mee willen doen, moeten ze wel eerst de benodigde dopingcontroles toestaan. Er is door het IOC nog niet besloten over een mogelijke terugkeer van de Russische vlag en het volkslied bij wedstrijden. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Installaties bij de grootste raffinaderij van het land zijn door de aanval beschadigd. Door de stillegging worden de brandstoftekorten in Rusland alleen maar groter. In Omsk werd voornamelijk benzine gemaakt. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Gazprom Neft, eigenaar van de raffinaderij, heeft nog niet gereageerd. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. Het aantal mbo-studenten daalt al jaren en de verwachting is dat die daling in sommige regio's tot 2040 25% zal zijn. Bij zo'n 10 mbo-scholen die betaald krijgen per leerling leidt dat tot mogelijke sluiting. Onderwijsminister Letchert zegt dat de scholen in de krimpregio's blijven bestaan. Ze moeten er niet aan denken dat studenten wegtrekken en door gebrek aan onderwijs nooit meer terugkomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radionieuws op RTV.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de...

0: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
1: En papa durft er niet in.
0: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie, met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. Atleten uit Rusland mogen weer meedoen aan teamsporten en zich proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil. En het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad.
7: Jouw hits, jouw nieuws.
8: It's Mr. 305.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch eens beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton. Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een bulkeneet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had allang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
5: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Kom binnen.
8: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Komt het oog wel ook wat.
10: Audiofrenzy.nl.
12: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
13: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
14: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn twee mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Het gaat om twee vrouwen tussen de 30 en 40 jaar die op de bus stonden te wachten. Het ongeval gebeurde in een tunnel vlakbij een station waar een bushalte is. Ook raakten 22 mensen gewond, vooral passagiers die bij de halte wilden uitstappen. Regerend wereldkampioen voetbal Argentinië heeft op het nippertje de kwartfinales van het WK bereikt door met 3-2 te winnen van Egypte. Tot de 79e minuut stond het 0-2 voor Egypte en aan het begin van de wedstrijd miste Messi een penalty. In de laatste 11 minuten scoorde Argentinië 3 keer, waarvan 1 keer door Messi en kan Egypte naar huis. In de kwartfinales treft Argentinië Zwitserland of Colombia. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie, met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. De afspraak is dat de bondgenoten 3,5% van de omvang van de economie besteden aan de krijgsmacht. Deadline hiervoor is 2035, maar tijdens de NAVO-top die nu gehouden wordt in Ankara moeten de 32 landen aantonen dat ze op de goede weg zijn. Ons land geeft dit jaar 2,58% uit aan defensie, is de verwachting. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. UBA Palenberg. De concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.
1: Dit is het begin.

dinsdagavond, 7 juli, de eerste dinsdag van juli in deze zomerperiode. En we trappen af met Jeff Tate, The Scene of the Crime, Operation Mindcrime 3. Een echte track straks, want dat was het introotje van het nieuwe album. En daarna meteen Camelot met een track van hun nieuwste album, Dark Asylum, Ashan World. Nou, we zijn even helemaal weer bij. Deze draaide ik vorige week trouwens ook. Featuring Sarai Natalie. Dit is Chakra met Left Outside.

0: TV Parkstad.
1: Dit is Parkstad.
2: Ja, toeval bestaat niet en waarom, dat merken jullie straks wel. Maar we hadden op ieder geval wel die tote hozen met tagen wie deze van het album Ballast der Republiek als rocklight track van de week. 20:20. RTV Parkstad, Jon Heert Jon Nieuws. En ook Johan Lande, die ook geregeld in Noorwegen opduikt om bij de fantreffend, als het Noorse team speelt, ook achter de persoons te geven. Hier eventjes trouwens met een Dio-cover, Rock'n'Roll Children.

Aanstaande vrijdag staan ze op Bospop. Ik heb het over Biohazard en jullie hoorden het vertrouwde trekje Tales from the Heartside. 9:30 geweest. Nog een heavy dabby. Gary King, residue.

zaterdag tijd voor een Nederlands product in de vorm van de 7 Miles to Pittsburgh uit 2017 alweer. Album heette trouwens. Oh ja, 7 Miles to Pittsburgh zelf. 20 voor 10, als ik jullie zeg. Ik heb wel 3 tracks, geloof jullie mij niet. Toch is het zo.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
3: Yeah.

0: krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Krummeltje, krummeltje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 2 in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn 2 mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Het gaat om 2 vrouwen tussen de 30 en 40 jaar die op de bus stonden te wachten. Het ongeval gebeurde in een tunnel vlakbij een station waar een bushalte is. Ook raakten 22 mensen gewond, vooral passagiers die bij de halte wilden uitstappen. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg. De concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

0: Arkstad.
1: Ja, album van de maand. En ik zeg dat er straks, toeval bestaat niet. Nee, bestaat niet. Album heet trouwens Trink aus, wir müssen gehen. Ik heb het over Dito de Hoze. En jullie hoorden net de 2026 versie van Kristallnacht. Origineel natuurlijk van Bab, maar hier de Tote Hozen en Wolfgang Niedecken samen met deze te gekke versie. Wat meer aandacht in de maand juli over dat album. Maar nu is het tijd voor de live track en daarna voor de regio Rocky Kite.
2: All right, let's see you dance. This song is called Desert Man's Talk.

Nou, even voor de administratie. Buiten dat we natuurlijk een leuk interview hadden met Lila van The Damn Truth, hoorden jullie in omgedraaide volgorde The Willow 2026. This is who we are now. And if I don't make it now, slow het interview af. Kwartiertje muziek nog en dan tijd voor de Rock Classics van de maand juli.

0: Hello, beautiful people. This is Leela from The Damn Truth. You are listening to Rock On Your Radio every Tuesday from 9 until midnight. Check it out.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Want het oog wil ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
9: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
10: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
10: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
10: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Dan kun ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, Ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Chardonnet Koenen regelt alles.
8: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
12: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
13: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
14: Rock on your radio is powered by www.therockonline.nl.

0: Classic.
1: Zo, het laatste uurtje van deze dinsdagavond, de 7e juli. De Rock Classics. AC/DC trapte af met For Those About To Rock. Dadelijk Twisted Sister en Former. En dan maakt deze band het drietratje compleet.

drie rock classic tracks achter elkaar. Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. Van het album de Stay Hungry. Stay Hungry, even goed voor de geest halen. Daarvoor Fonner, Cold as Ice. En volgens mij niet Cold as Ice. Die kwam van de eerste Fonner. En Diesel trapte af met Going Back to China. En dat heb ik trouwens gepikt van een verzamelaartje. Dutch Rock Heroes. Ja, die hebben ook nog wat meer gehad.

12, bijna tijd voor de langste track. De langste rock track, rock classic track van dit uur. Deep Purple, Child and Time.

Ja, met die live versie zet je meteen een dikke 12 minuten verder. 20 voor 12. Ik heb daar nog Toto voor jullie. Ik heb nog Def Leppard voor jullie. En ik sluit met een track af die ik eigenlijk 2 minuten voor 12 zou moeten krijgen. Maar dat lukt niet.

0: Classic.
1: Zo, dat waren de Rock Classics van de maand juli. Iedereen meegeschreven? Maakt niet uit, volgende week komt dat riddeltje weer voorbij. Hey, ik kan wat rustig zeggen. Slaap lekker. Leuk dat je erbij was vanavond. Volgende week, en dat zit op de 14e juli. Hey, dat is mijn zusje jarig. Eens kijken of ze ook nog een verzoekje heeft voor in de eerste twee uurtjes. Ja, die laatste track. Ik had hem graag getrokken tot 23:58. Dat lukt niet, maar we laten hem wel helemaal lopen. Dit is Iron Maiden met 2 Minutes to Midnight. En sloop lekker.

0: Parkstad.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat ook zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst du dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is €20.000 cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van €4 miljoen kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 2 in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.